Wil lak werken met de crème de la crème van deze tak en de muziek. Nu gezond varen in de bootje door de wilde grachten van Mokum, een zootje. We kunnen reizen in de tijd, schakelen van vorige eeuw naar deze eeuw en verder. Ja, onze rol als verbindende band die staat sterk, geworteld, gebrand als een merk.

0: Maxi, Clash, Merle. Akabe, Chayame. Akabe, Jubilé. Trick on my heart, als dit geen trip is.
1: Balkan Klezmer, Balkan Klezmer.
0: 25 jaar met elkaar in de business.
1: Balkan Klezmer, sexy Klezmer.